0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus uitbrak, is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakte GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Capels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen, van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kleine kans op een lokale bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog. En een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden. In de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken. Met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 19 graden. En de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen er een aantal buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 19 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Rens Vink. Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het hantavirus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het hantavirus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten de bewoners tijdelijk ergens anders slapen. En het weer, vandaag veel zon. Het blijft tot in de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: nog vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Kapels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden, namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen, van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 30 mei. Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Waait een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 25 graden. De komende avond en nacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kleine kans op een lokale bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op maandag een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Op de meeste plaatsen nog droog. En een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de vroege ochtend is het rond de 13 graden. In de middag rond de 22 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met sterk wisselvallig weer te maken. Met van tijd tot tijd buien of perioden met regen. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de 19 graden. En de kans op zon is dan erg gering. Ook op woensdag en donderdag vallen er een aantal buien. Bij een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 19 graden.

0: Dit is... Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius waarop het Hanta-virus uitbrak is schoongemaakt en is weer klaar voor gebruik. Dat maakt de GGD Rotterdam-Rijnmond bekend. Bij een eerdere controle zag de GGD nog belemmeringen, waardoor de geplande terugvaart naar thuislocatie Vlissingen was uitgesteld. De schoonmaak begon vorige week dinsdag en is nu dus echt klaar. In totaal zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Oceanwide Expeditions verwacht over 2 weken weer te kunnen varen met het schip. Voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot is ontslagen bij Liverpool. Na de seizoensevaluatie is besloten om afscheid te nemen van de trainer. En ook assistenten Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff mogen vertrekken. Slot vertrok in 2024 van Feyenoord naar Liverpool en pakte in zijn eerste jaar op Anfield meteen de Engelse landstitel. Na een lastig tweede seizoen eindigde hij dit seizoen met de Reds op de 5e plek in de Premier League. Zwemmers in het Grevelingenmeer moeten op meer plekken rekening houden met de Japanse kruiskwal. Naast het badstrand bij de Grevelingendam zijn er inmiddels ook meerdere meldingen gedaan rond de mosselbanken. Een aanraking van de kruiskwal kan zorgen voor jeuk, een prikkelend gevoel en een rode huid. Wie gestoken wordt door de tentakels en daar hevige jeuk, zwellingen of blijvende klachten van krijgt, moet contact opnemen met de huisarts. Wie een ernstige allergische reactie krijgt, wordt geadviseerd direct 112 te bellen. En bij een huis in Portugal is vannacht een brandbom ontploft. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. De voordeur en de gevel zijn beschadigd en er ontstond brand in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, maar de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met...

0: dat toen is ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Melanie Mossink heeft woensdag het Kapels compliment ontvangen. Ze ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligersactiviteiten en haar jarenlange inzet als voorzitter van het wijkoverlegplatform in Oostgaarde. Melanie Mossink werd verrast tijdens de vergadering van het WOP in Oostgaarde. Die vergadering stond speciaal in het teken van het vertrek van 4 bestuursleden. Namelijk Wil de Vos, Leo Schoonmade, Peter Bruinzeels en Melanie Mossink. In het Streekmuseum Krimpenerwaard is donderdag de nieuwe tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen, geopend. De collecties van lokale verzamelaars zijn daar te zien. Het museum deed eerder een oproep aan mensen uit de omgeving om mee te doen aan een nieuwe tentoonstelling over verzamelen. Dit leverde een 20-tal reacties op, waaruit 14 collecties in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het gaat om uiteenlopende verzamelingen van vlinderbrosjes tot Russische matroeska's en van stropdassen tot oude krimpense aanzichtkaarten. De tentoonstelling Verzameldrang, de kunst van het verzamelen is te zien in het Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel tot en met 19 september. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 2 tot 5. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
1: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in een huis in Rotterdam-Krooswijk is een man zwaar gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis. In het huis aan de Laanzichtstraat waren nog twee mensen aanwezig toen de politie aankwam. Dat waren een man en een vrouw. Zij zijn aangehouden. Het is niet bekend waarom de man werd gestoken en wat de twee anderen ermee te maken hebben. In Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam hebben mensen gisteravond last gehad van geluidsoverlast door het Toffler Festival. Dat werd gehouden in het Roelangrakpark in Rotterdam-Noord. Er waren bijna 100 klachten bij Milieudienst Rijnmond. Mensen hadden vooral last van de zware bassen van de muziek op het festival. De Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Frankrijk uitgelopen op rellen. Er zijn ruim 400 mensen opgepakt, waarvan de meeste in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op een confrontatie met de politie. 7 agenten raakten gewond. 6 voertuigen en 2 bedrijven raakten beschadigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben mensen gisteren massaal 911 gebeld omdat ze harde knallen hoorden in de lucht. Het bleek een meteoor te zijn die in de dampkring is verbrand. Dat gebeurde met een explosie die in een groot deel van de staat werd gehoord. De meteoor viel uiteindelijk uit elkaar op zo'n 60 kilometer hoogte. Voor zover bekend heeft het niet voor schade gezorgd op de grond. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in een huis in Rotterdam-Krooswijk is een man zwaar gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis. In het huis aan de Laanzichtstraat waren nog twee mensen aanwezig toen de politie aankwam. Dat waren een man en een vrouw. Zij zijn aangehouden. Het is niet bekend waarom de man werd gestoken en wat de twee anderen ermee te maken hebben. In Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam hebben mensen gisteravond last gehad van geluidsoverlast door het Tofflerfestival. Dat werd gehouden in het Roelangrakpark in Rotterdam-Noord. Er waren bijna 100 klachten bij Milieudienst Rijnmond. Mensen hadden vooral last van de zware bassen van de muziek op het festival. De Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Frankrijk uitgelopen op rellen. Er zijn ruim 400 mensen opgepakt, waarvan de meeste in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op een confrontatie met de politie. 7 agenten raakten gewond. 6 voertuigen en 2 bedrijven raakten beschadigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt het onacceptabel wat er is gebeurd. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben mensen gisteren massaal 911 gebeld omdat ze harde knallen hoorden in de lucht. Het bleek een meteoor te zijn die in de dampkring is verbrand. Dat gebeurde met een explosie die in een groot deel van de staat werd gehoord. De meteoor viel uiteindelijk uit elkaar op zo'n 60 kilometer hoogte. Voor zover bekend heeft het niet voor schade gezorgd op de grond. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpe aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot, lokaal zelfs met een donderklap, een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man en een hond zijn vannacht gered door de bovenbuurman toen hun huis in brand vloog in Schiedam-Oost. De brand begon rond 1 uur aan de Van Marumstraat en zou zijn ontstaan door een vergeten pannetje op het vuur. De bewoner stond daarna in de deuropening te zwaaien en is meegenomen door de bovenbuurman. Hij bleek rook te hebben ingeademd en moest naar het ziekenhuis. Hoe het met de hond gaat is niet bekend. Een dollemansrit in Rotterdam-Feyenoord vanmorgen. Er werd een lantaarnpaal uit de grond gereden op de Beierlandse Laan en er werd een prullenbak geraakt. De bestuurder sloeg op de vlucht terwijl zijn motorkap open was gevlogen. Ver kwam de brokkenpiloot niet, de auto was zwaar beschadigd en er lag een spoor van koelvloeistof op de weg. De politie kon hem stoppen op de Vlasakkerstraat en was verbaasd dat de auto nog zo ver was gekomen. Op een parkeerplaats in Spijkenisse is vanmorgen vroeg iemand neergestoken. Dat gebeurde bij of in een auto op de Flamingohoek. Op straat lag veel bloed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders was het slachtoffer er slecht aan toe. Na de steekpartij zijn een man en een vrouw gevlucht in een auto. Er is nog niemand aangehouden. En op een atletiekwedstrijd in de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een Nederlander voor het eerst een discus van 2 kilo verder geworpen dan 70 meter. Dat deed de 23-jarige Ruben Rolvink uit Delft. Hij neemt met 70 meter 23 het Nederlands record over van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar ruim 69,5 meter gooide. Daarvoor was het Nederlands record 34 jaar lang in handen van Erik de Bruin uit Hardingsveld-Giessendam met iets meer dan 68 meter. Het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra Corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam is ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelen. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. 5 geparkeerde bestelbusjes hebben vanmorgen in brand gestaan in Rotterdam-IJsselmonde. Ze stonden op een parkeerplaats aan de Akkeroord. De schade aan de busjes is groot. Ze zijn alle 5 flink beschadigd aan de voorkant. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan door de politie. Op een parkeerplaats in Spijkenisse is vanmorgen vroeg iemand neergestoken. Dat gebeurde bij of in een auto op de Flamingohoek. Op straat lag veel bloed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders was het slachtoffer er slecht aan toe. Na de steekpartij zijn een man en een vrouw gevlucht in een auto. Er is nog niemand aangehouden. Bij een restaurant in het Brabantse Werkendam is vannacht iemand gewond geraakt bij een ruzie. Er werd ook vuurwerk de zaak ingegooid. Volgens Omroep Brabant heeft de vechtpartij te maken met een bekerfinale in het amateurvoetbal die gisteren uit de hand liep. Die ging tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De wedstrijd werd gespeeld in Wijk en Aalburg en liep uit op een vechtpartij op de parkeerplaats. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een grote uitslaande brand in Rotterdam Feyenoord is een deel van de gevel ingestort. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook vrijkwam bij de brand aan de Lijnzaadstraat en dat er metershoge steekvlammen boven het gebouw uitkwamen. Volgens de brandweer begon de brand buiten en is het daarna overgeslagen naar het huis. Hoe de brand ontstond is niet bekend. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd. Er wordt later gekeken of mensen weer terug naar huis kunnen. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn er twee katten gered uit het huis die meegaan met de dierenambulance. De Strevelsweg is in beide richtingen dicht, zodat de hulpdiensten de ruimte hebben. De bekerfinale van het zesde elftal van Pelikaan uit Zwijndrecht is gisteren uit de hand gelopen. Er gingen na afloop mensen met elkaar op de vuist op de parkeerplaats van het sportcomplex in Wijk en Aalburg. De tegenstander was het derde elftal van Kozakken Boys uit Werkendam dat de finale won. Vannacht is ook nog ruzie geweest in een restaurant in Werkendam. Dat zou met de wedstrijd te maken hebben gehad. Er is ook vuurwerk de zaak ingegooid. De nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelen. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen.
6: Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een grote uitslaande brand in de Rotterdam Feyenoord is een deel van de gevel ingestort. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook vrijkwam bij de brand aan de Leinzaadstraat en dat er metershoge steekvlammen boven het gebouw uitkwamen. Volgens de brandweer begon de brand buiten en is het daarna overgeslagen naar het huis. Hoe de brand ontstond is niet bekend. Meerdere omliggende woningen bij de brand aan de Leinzaadstraat zijn ontruimd. Er wordt later gekeken of mensen weer terug naar huis kunnen. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn uit het huis twee katten gered die meegaan met de dierenambulance. De Strevelsweg is in beide richtingen dicht, zodat de hulpdiensten de ruimte hebben. De bekerfinale van het zesde elftal van Pelikaan uit Zwijndrecht is gisteren uit de hand gelopen. Er gingen na afloop mensen met elkaar op de vuist op de parkeerplaats van het sportcomplex in Wijk en Aalburg. De tegenstander was het derde elftal van Kozakken Boys uit Werkendam dat de finale won. Vannacht is ook nog een ruzie geweest in een restaurant in Werkendam. Dat zou met de wedstrijd te maken hebben gehad. Er is ook vuurwerk de zaak ingegooid. En bij de nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelen. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En een maximum temperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimum temperatuur van 13 en een maximum temperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimum temperatuur komt uit rond de 14 en de maximum temperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: mon dernier mot.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimp aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf nog ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot, lokaal zelfs met een donderklap, een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En een maximum temperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimum temperatuur van 13 en een maximum temperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: reaching out.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
2: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brand weer 2 katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aankon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
12: Misschien iets voor oudere mensen.
13: Waarom zou ik zoiets doen?
14: Jazeker, heel belangrijk.
11: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En een maximum temperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimum temperatuur van 13 en een maximum temperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
4: 105.3 Radio Capelle. Hallo, I'm Gregory Page and you're listening to Anita on Undercover.

welkom bij deze hele nieuwe undercover. Fijn dat je er bent. Ik begon met iets dat ik zelf echt heel prachtig vind. Ik ken het niet. De band heet Need to Breathe. Het album dat ik dus deze week binnenkreeg heet The Long Surrender. En je hoorde de titeltrack. En ik ga ongetwijfeld de aankomende weken meer draaien van dat prachtige album. Je weet het, Bonnie Raitt op de tweede plek vandaag van het album. Heel recent, Just Like That. 2022. En ze schreef dat terwijl we allemaal aan het bijkomen waren tussen haakjes van de COVID-pandemie. Living for the Ones is het nummer van dat album, Bonnie Raitt. En daarna Ashley McBride. Vorige week opende ik met een zeer stevig nummer. Het heel afwisselend geworden, dat album Wild. Creosote wordt het nummer voor vandaag. Bonnie Raitt, Ashley McBride.

singer-songwriter Caleb Cuddle heeft een nieuw album uit. Dat album heet Heavy Thrill en ik ga je de titeltrack laten horen. Eveneens het volgende nummer, eveneens een singer-songwriter en wel Trapper Shoop, die ook vorig jaar op tour kwam in Nederland. Zijn laatste album Osborne is van vorig jaar, maar een aantal weken geleden kreeg ik de fysieke cd op de mat. Ik dacht, nou ga ik er nog iets van laten horen. Tomorrow is for quitting, dus vandaag gaan we nog even door. Dat is wat hij zegt, Trapper Shoop. En als derde in het blokje, Charlie Marie. 2 maanden geleden veel van laten horen. Ik vind die vrouw fantastisch. Maar dat album Signs komt pas in juni uit. Vandaar dat ik je ook aan dat album nog even herinner, middels het nummer Hard. Caleb Cuddle, Trapper Shoop en Charlie Marie.

bluesgitarist Chris Bergson heeft een nieuw album met de titel East River Blues. En zoals altijd heeft hij daar een aantal songs op staan waarop gezongen wordt en een aantal instrumentale stukken. Ik heb gekozen voor What Would I Do Without You, Chris Bergson zo als eerste. En William Alexander maakte een prachtige countryplaat. Soms heb je dat iemand verliefd wordt op een genre en dat de stem er zo goed bij past. Andersom gebeurt het ook dat mensen een bepaald genre willen zingen en dan schuurt het een beetje met het soort stem dat ze hebben. In ieder geval een aanrader om eens een keer te onderzoeken, het album Along the Boundary Line van William Alexander. En vandaag beginnen we met Wild Roan Brumby. Chris Bergson, William Alexander.

Mevrouw Amy Grant heeft er al een impressive carrière op zitten. Gaat al jaren mee. Nu heeft ze een album gemaakt met de titel The Me That Remains. Het ouder worden. Een van die nummers op dat album heet Friend Like You. En vroeg ze Vince Gill om mee te spelen en te zingen natuurlijk met zijn karakteristieke stem. Vince Gill, die zit nog veel langer in het vak, die gaat al meer dan 50 jaar mee, heeft de prachtigste nummers geschreven, veel live dingen opgenomen. Hij is een zeer gewilde gast op Annemans albums. Nu heeft hij een serie van 7 EP's uitgebracht. Dan moet je niet denken hoor, normaal denken we EP, 4, 5 nummers. Nee, gewoon 10, 12 borden vol. 50 Years From Home. Oftewel 50 jaar onderweg met je gitaartje. Op een van die EP's, 7, hè, dus dat is een prachtige box als je van Vince Gill houdt. I hope everybody lives to be 100. Nou, dat wens ik iedereen, inclusief mezelf. Amy Grant samen met Vince Gill en daarna Vince Gill himself.

afwisselend blokje van drie draaien. Te beginnen met Nathan Evans Fox. Deze folkmeneer noemde zijn album Heirloom. En dan ga je de titeltrack laten horen. Zijn naam nogmaals, Nathan Evans Fox. Daarna Rachel Brooke nog een keer, omdat ze zo leuk is. Haar album heet This One's For You. En dat klopt, want ik draai muziek natuurlijk voor jou. Radio maken zonder luisteraars, dat slaat nergens op. Deze week gaat Rachel Brooke The Ballad of Bald Hill spelen en zingen. En daarna een blues duo die een EP uitbrachten deze week. Het duo Lance en Lia. En zij noemden dat EP'tje even spieken Blues for Breakfast. En ook hier de titeltrack. Nathan Evans Fox, Rachel Brooke en Lance en Lia.

Folk, country en blues, dat kan allemaal hier in Undercover. Een mooi album, dat album met de titel As Is van Josiah and the Bonvilles. Heel veel swingende dingen. One Day at a Time ga ik je vandaag laten horen. Je hebt al een aantal tracks van dat album kunnen horen de afgelopen weken. Helemaal nieuw, en daar heb je nog niets van gehoord, want dat kwam pas gisteren binnen, is soulzanger Jalen Gonda. Zijn nieuwste schijfje heet Doctrine of Love. En dat zijn nou precies dingen die ik ook in mijn soulshow draai. Maar waarom niet in Undercover? Weet je, als je van moderne soul houdt, dat nieuwe album er is. Jalen Gonda, Burning Temptation gaat het worden. Josiah and the Bonvilles, Jalen Gonda.

Jalen O'Connor met een heerlijk ouderwetse feel. Ik heb nog twee dingen voor je, voordat ik je ga vragen of dat je mee verhuist naar de tweede uur. Dan heb ik natuurlijk gewoon zoals altijd nog een hele bak aan nieuwe releases. Ik ga draaien gewoon omdat de mussen dood van het dak vallen en het zo lekker zomers is. Die muziek van de Gypsy Kings. Hun nieuwe album heet Historia, beetje inmiddels Primavera is het nummer voor vandaag. En ik eindig met een album dat aan het begin van 2026 uitkwam. Het album heet Code to Live By en is van die geweldige singer-songwriter, poëet, kunstenaar Grand Peoples, Little Island. Gypsy Kings, Grand Peoples en tot zo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa! Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
13: 105.3.
14: My darling Clementine, this is Lou and...
15: This is Michael, and you're listening to
14: Anita's Undercover.

blijven hangen voor het tweede uur. Dat is fijn, want zo kon je het openingsnummer horen, Back on the Wagon, van Kacey Musgraves. Haar nieuwe album deze maand uit heet Middle of Nowhere. Op de tweede plek van het tweede uur een plaat uit mijn eigen platenkast. En ik ben bij de R. Nou is dit een duo, Hugo Remmelt, daar komt de R vandaan, en Thijs Meus. En zijn duo uit de regio Den Haag-Delft, die ik heel en heel vaak gezien heb toen ze heel vaak optraden in mijn favoriete stamkroeg in Rotterdam. De Vagebond bestaat al lang niet meer, maar wat een herinneringen. Meer dan 20 jaar, 3 keer in de week live muziek gezien. Learning to be your man, dat gaat het nummer worden, 1999. Hugo Remmelt en Thijs Meus. Daarna West of Eden. Deze folkband uit Scandinavië maakt Ierse folkmuziek deze keer. Normaal halen ze hun folkliedjes van heel de wereld, schrijven ze zelf. Lighthouse Keeping, zo heet het album. West of Eden is de band. En She's Like the Swallow gaat het nummer worden. Ik heb veel gekletst. Wil je dat nou nalezen? De belangrijke info. 1 keer in de week stuur ik mijn playlist rond op de maandagen. Wil je ook op die lijst? Laat het me weten. Ook voor al uw andere op- en aanmerkingen. Anita Undercover aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com. Nu gaan we gewoon even lekker veel muziekjes achter elkaar draaien. Hugo Remmelt, Thijs Meus, West of Eden.

twee nummers die ik al aankondigde, draaide ik ook nog de Bluegrass van Throwdown Thursday, die het album naar zichzelf vernoemde. En zij zongen en spelen The Next Big Thing. En zojuist als laatste de band The Glass Hours. Heel prachtig geworden, dat album Chapel Glass. Man Who Had Everything was het liedje dat je hoorde. Jim Lauderdale, ja, die was mee op tour met Emmylou Harris. Ik ken een aantal mensen die zo gelukkig waren om een kaartje te hebben. Afscheidstournee. En ik heb alleen maar laaiende berichten gelezen en gehoord. Jim Lauderdale was mee, dus dan heb je nog een extra bonus als je daarbij was. Jim Lauderdale's nieuwe album heet Country Superhits Volume 2, deze maand uit. Making a Believer Out of Me, dat is wat hij gaat zingen en spelen. En daarna van het album Moving Shoes van Emily Nanny, Good Mam. Jim Lauderdale, Emily Nanny.

tweede album van dit jaar van Jesper Lindell heet Royal. Komt volgende maand uit en staat, net als het eerste album, vol met prachtige eigenwijze coverversies. Nummers waarvan je denkt, hé, ken ik die? En andere nummers, wel bekend, maar prachtig gecoverd. Het is dan ook de aanleiding voor de coverplaat deze week. Die had je al aanvoelen komen. Ik heb gekozen voor Jesper Lindell's versie van When Something Is Wrong With My Baby. Maar ik begin met die eveneens fantastische versie van Otis Redding samen met Carla Thomas. Zij deden dat in 1967 en dan heb ik het dus over het nummer When Something Is Wrong With My Baby. Tweemaal. Otis Redding, Carla Thomas en Jesper Lindell.

heerlijke plaat, die van Jesper Lindels. Of heerlijke platen, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ga twee heel moderne vrouwen, getalenteerde vrouwen achter elkaar draaien. Te beginnen met soulzangeres Maika Miller. Haar album heet A Little Bit of Me. The Bored Way wordt het nummer van vandaag. En Sweet Mac is van alle markten thuis. Maakte ze anderhalf jaar geleden of zo nog een countryplaat. Ze is een nieuwe Americana folkplaat aan het schrijven. Maar nu ondertussen een jazzplaat. Fantastisch. Massive Negroni, zo heet het. Staat ook vol met prachtige covers. Slip in Mules. Slofjes. Slip in Mules. Sweet Mac. Maar we beginnen met Maika Miller.

nog iets laten horen van eigenwijze, stevige countrymuziek makende Paul Cotten. De titeltrack Book of Paul. En daarna blues van het album Bridge Street Blues. Album is deze maand uit van Dave Thomas. Die goed advies geeft hoor, wat mij betreft. Want hij zingt Go to Legends. Legends is een legendarische bluesclub in Chicago. Als je ooit in Chicago bent, een grote aanrader. Prachtig podium, heerlijk eten, drinken, gezellig. En als je geluk hebt, dan komt eigenaar Body Guy nog even een potje meespelen. In ieder geval de heren Paul Cotten en Dave Thomas nu.

voordat ik je ga bedanken voor het luisteren en dag zeggen, heb ik nog twee volkdingen voor je. Sam Moss' nieuwe album heet Swimming. Hij gaat Feathers zingen en spelen. En het prachtige nieuwe kleine liedjesalbum van Abigail LaBelle heet Shadow Child. En zij gaat zingen Little Cannibal. Sam Moss, Abigail LaBelle.

Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik heb in ieder geval met veel plezier al die liedjes voor je op een rijtje gezet. En dat ga ik aankomende week weer doen. Dus ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Tot dan een goede week gewenst. Ik ga eruit met Depends on the River. Dat staat op het album I'm People van His Golden Messenger. Hey, dag!

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Yeah. Hier bin ich geboren.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui, blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.
1: Mario. Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aankon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpen aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. De komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt dan af naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot. Lokaal zelfs met een donderklap. Een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer twee katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het demissionaire Capelse college uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten. En het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel lijn 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat ze het sociaal onveilig vinden. Op woensdag 3 juni laat de gemeente Capelle aan den IJssel de uitgewerkte maatregelen zien voor de Algra-corridor. Dat is de drukke route tussen Krimpe aan den IJssel en Rotterdam via Capelle aan den IJssel. De plannen zijn sinds de laatste bewonersbijeenkomsten vorig jaar verder uitgewerkt. En tijdens de bijeenkomst woensdag zijn er doorlopende presentaties, 3D-tekeningen en een online omgeving waarin bezoekers de plannen kunnen bekijken en direct kunnen reageren. 3 juni is het van 7 tot 9 in de avond in het gemeentehuis. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard doet onderzoek naar de mening van bewoners over water in je buurt. Het waterbeheerprogramma wordt opnieuw vastgesteld en daarom wil men meningen. Wat kan beter en waar maak je je zorgen om? Van de sloten om je woning of hoe om te gaan met klimaatverandering tot aan de kwaliteit van dijken. Meer informatie daarover op de website van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 31 mei. Vandaag is het wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. En afgezien van een kleine kans op een lokale lichte bui blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Komende avond en nacht op de meeste plaatsen droog. En bij weinig wind koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag rond de 22 graden. In de nacht van maandag op dinsdag neemt de kans op een enkele bui toe. En het koelt eraf naar ongeveer 15 graden. Dinsdag overdag is de kans op enkele buien groot, lokaal zelfs met een donderklap, een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er ook weer zonnige perioden, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op donderdag is de kans op enkele pittige buien weer wat groter. Er waait dan een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien doorbreekt van tijd tot tijd de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 en de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer had moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brandweer 2 katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aan kon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. En bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren het er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.